Ik mag me natuurlijk ook bijeen blijven te hieraan bedanken dat jij dubie weer ons te hier hand en ons derg dat programma Neuland informeert begeleid hand. Daarmee komen we ten slot van het programma voor jou. Uit voor afscheid me hier van jent, wat hem nächsten mal. Op waar hier en wat dan.